0: Fijn Radio. Are you ready, ready? This is Bruno Mars.
1: I'm Olivia Thien. It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fijn.
2: Fijn.
0: Steeds gehoord.